0: 1 Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Peter R. filmden in een Range Rover. Dus voor Joram van der Sloot was het game over. Vorig EK had het de wereld aan de lijnen staan. Maar toen kwam Hiddink en die maakte daar een einde aan. Dus Balken en de objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat ik kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. En dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

voelde onrust. Onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek

0: Allei met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knokt, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

matter which way you turn, this distraction will cause you

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
1: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
1: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, een zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus

0: Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op.

0: Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal.

achter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

benen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

keer wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal

0: nachten. In Surhuis Terveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk ook daarbuiten. Wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. Deze week staan we stil bij een bijzondere mijlpaal. 30 jaar Jan Smit, wat ooit begon met een jonge jongen uit Volendam die Nederland wist te raken met zijn stem, groeide uit tot een indrukwekkende carrière vol muziek, televisie en onvergetelijke momenten. Generaties Nederlanders zijn opgegroeid met zijn liedjes van Ik zing dit alleen voor jou, Alleen en Laura tot Vrienden voor het leven. En Als het morgen is gekomen. Jan Smit wist zich steeds opnieuw uit te vinden en bleef al die jaren dicht bij zichzelf en zijn publiek. In het komende uur nemen we u mee naar een muzikale reis langs de mooiste momenten uit zijn carrière. Grote hits, geliefde klassiekers en natuurlijk ook enkele van zijn recentere nummers komen voorbij. We hoorden zojuist Ik zing dit lied voor jou alleen. Met deze gevoelige ode aan zijn oma veroverde de 11-jarige Jan Smit in 1997 heel Nederland. Het werd zijn eerste nummer 1 hit en betekende de grote doorbraak van de jonge Volendammer. We gaan verder met Als de morgen is gekomen. Dit was de eerste single van het album Op weg naar geluk en werd uitgebracht op 25 augustus 2006. Het nummer groeide uit tot een enorme hit en was Jan Smits eerste nummer 1 hit sinds hij onder de naam Jan Smit optrad. Nadat hij eerder als Jantje Smit succesvol was geweest. Daarmee bewees hij dat ook volwassen artiest vaste plaats aan de top van de Nederlandse muziekwereld had veroverd. Hier is Jan Smit met Als de morgen is gekomen.

hoorden zojuist Laura. Dit lied verscheen in het najaar van 2005 als derde single van het album jansmit.com. Jan schreef het nummer voor zijn goede vriendin Christine Bootsman, die begin 2005 op 25-jarige leeftijd overleed. Nadat Jan het lied had gezongen in een televisieprogramma en het heel veel indruk maakte op het publiek, werd besloten het als single uit te brengen. Het groeide uit tot een van zijn meest persoonlijke en geliefde nummers uit zijn carrière. We blijven in het jaar 2005 met een nummer dat voor veel mensen symbool staat voor vriendschap, vrienden voor het leven. Dit lied werd in maart 2005 uitgebracht als enige single van het album jansmit.com en het nummer werd geschreven door Jan Smit samen met Simon Keizer en groeide uit tot een van de bekendste nummers uit zijn repertoire. Daarnaast werd het gebruikt als titelsong van de succesvolle realityserie Gewoon Jan Smit, waarin kijkers een kijkje kregen in het leven van de Volendamse zanger. Hier is Jan Smit met Vrienden voor het Leven.

Dat was Cupido, een van de grootste hits uit de periode rond het album Op weg naar geluk. Het nummer verscheen op 17 november 2006 als tweede single van dat album en werd geschreven door Jan Smit en Simon Keizer. Het groeide uit tot een nummer 1 hit en behoort nog altijd tot de populairste nummers uit zijn repertoire. Jan was niet alleen in Nederland populair. Als jonge artiest trad hij ook op onder meer in België, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk en bouwde zelfs een succesvolle internationale carrière op. We gaan verder met Dan volg je haar benen, een van de grootste hits van Jan Smit uit 2007. Het nummer werd op 26 oktober 2007 uitgebracht als eerste single van het album Stilte in de Storm en kwam direct binnen op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Een ander leuk weetje is misschien dat op datzelfde single stond ook Calypso, een bijzonder duet met de Amerikaanse zanger John Denver. Daarmee werd Jan Smit als de eerste artiest die een postuum duet met Denver uitbracht. Jan Smit met Dan volg je haar benen.

Leef nu het kan, een van de grootste hits van Jan Smit uit 2010. Het nummer verscheen als voorloper van het album Leef en werd geschreven door Jan Smit zelf. In het lied staat een positieve boodschap centraal. Geniet van het leven en haal eruit wat erin zit. Ook de videoclip viel op. Die werd opgenomen in Disneyland Paris en kreeg bovendien een speciale 3D-versie, waarmee het de eerste Nederlandse muziekvideo in 3D werd. We gaan verder met Stilte in de Storm. Een bijzondere hit uit 2008. Het nummer was de tweede single van het gelijknamige album Stilte in de Storm. En verscheen nadat Jan was hersteld van zijn stemproblemen en een operatie aan zijn stembanden had ondergaan. Voor Jan betekende dit nummer een belangrijk moment in zijn carrière. Want na een moeilijke periode liet hij horen dat hij terug was. En hoe? De single groeide uit tot een grote hit en bereikte de eerste plaats in de single Top 100. Daarnaast werd het nummer gebruikt als titelsong van de Nederlandse film De Brief van de Koning. Hier is Jan Smit met Stilte in de Storm.

Ja, echte vrienden. Het succesvolle duet van Jan Smit samen met Gerard Joling uit 2012. Het nummer verscheen op 24 mei 2012 als voorloper van het album Vrienden van Jan Smit. Het lied gaat over een bijzondere vriendschap tussen beide artiesten en werd geschreven door Jan Smit samen met Tol en Tol. Naast de zanger is Jan ook een bekende televisiepresentator. Hij presenteerde onder meer De Beste Zangers, Sterrenmuziekfeest, Op het Plein en verschillende uitzendingen rond het Eurovisie Songfestival. En dan gaan we dan Hou Je Nog Steeds Van Mij, een hit van Jan Smit uit 2011. Het nummer verscheen ter gelegenheid van zijn 15-jarige jubileum als artiest en maakte deel uit van het verzamelalbum 15 jaar hits. Met dit lied voegde Jan opnieuw een nummer 1 toe aan zijn carrière.

0: is Gezellig Hollands.
1: We hoorden zojuist van Hou je nog steeds van mij, een hit van Jan Smit uit 2011. Het nummer verscheen ter gelegenheid van zijn 15-jarig jubileum en artiest en maakte deel uit van de verzamelalbum 15 jaar hits. We gaan verder met tussen jou en mij een bijzondere samenwerking tussen Waylon en Jan Smit, die voort uit de duet van de artiestennaam Willem en Jan gebruikte. Het nummer verscheen in juni 2022 en stond zowel op het album Gewoon Willem van Waylon als op Boven Jan van Jan Smit. Waylon had het nummer al geschreven en vond het een perfect zou passen als duet. Daarbij dacht hij direct aan Jan Smit. Hoewel de twee artiesten elkaar al kenden, was dit hun eerste gezamenlijke hitsingle. Hier zijn Willem en Jan met Tussen jou en mij.

Ja, dat was Die Man Is Verliefd. Een vrolijke samenwerking tussen Jan Smit en de 3J's uit 2024. Het nummer verscheen op 14 juni 2024 en betekende de eerste gezamenlijke single van deze Volendamse vrienden. Hoewel Jan Smit en de 3J's elkaar al tientallen jaren kennen, regelmatig samen op de televisie te zien zijn en een hechte band hebben opgebouwd, hadden ze nog nooit samen een single uitgebracht. Met Die Man Is Verliefd kwam daar eindelijk verandering in. Jan Smit heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot veel meer dan alleen een zanger. Van 2015 tot en met 2018 maakte hij deel uit van de internationale schlagertrio Club Draai. En sinds 2017 is hij bovendien lid van de Toppers. Daarnaast was hij jarenlang betrokken bij het Eurovisie Songfestival als commentator en presenteerde hij het festival in 2021 vanuit Rotterdam. Ook was hij van juli 2022 tot en met november 2023 voorzitter van FC Volendam. We gaan verder met Tranquilo, een van de recente hits van Jan Smit. De single verscheen op 6 juni 2025 en werd geschreven door Jan Smit samen met Alan Clark. Hier horen we...

Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen, bijna aan het einde gekomen van dit speciale uur van Gezellig Hollands. Helemaal in het teken van 30 jaar Jan Smit. We hebben een prachtige muzikale reis gemaakt van de jonge Jantje Smit met Ik zing dit lied voor jou alleen, tot recente hits als Tranquilo. We hoorden de grote meezingers, de gevoelige ballads, bijzondere duetten en de nummers die Jan Smit hebben gemaakt tot een van de meest geliefde artiesten van Nederland. 30 jaar lang heeft Jan Smit een vaste plek veroverd in de Nederlandse muziekwereld als zanger, presentator en entertainer en heeft hij generatie fans weten te raken met zijn muziek en verhalen. We sluiten deze bijzondere uitzending af met het nummer Samen, een recente single van Jan Smit. Het nummer verscheen op 31 oktober 2025 als opvolger van de zomerse hit die we net hoorden, Tranquilo. Voor het schrijven van dit lied werkte Jan opnieuw samen met Alan Clark. De boodschap van het nummer is duidelijk. Ondanks onze verschillen kunnen we elkaar altijd vinden in wat ons verbindt. Namens Gezellig Hollands en Eén van Leijen, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En voor nu sluiten we af met Jan Smit, Hier is Samen. En daarna als toetje inderdaad, Als je lacht.

0: van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes.

0: nemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
1: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babu, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
0: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: De omroepleden. En het, elke dinsdagavond tussen 7 en 8 laten we mooie jazz horen. Jazz die wij mooi vinden en hopen dat u ook met plezier wilt luisteren en kunt luisteren. We gaan eerst beginnen met voor te stellen dat ik hier zit met Peter Hovenstad, die de cd's op de juiste plek zet, zodat ze goed te horen zijn. En ik heb iemand meegenomen die bedenkt wat het programma vanavond zal zijn. En dat is Wim Wicht. Hij is producent van diverse platen, uit zelfs sinds de 60er jaren. En hij heeft nu iets uitgezocht. Wat hij wil laten horen. Ik hoor graag wat het is, Wim. Vertel.
2: Ja, dat is in eerste plaats een Nederlandse opname uit 1983. En dat is eerst Suche Citroen met een zeer bijzondere bezetting uit die tijd. Dusko Gojovic, trompet, Kees Small, trombone, Ferdinand Pover, altsax, Ruud Brink, tenorsax, Herman Schonewald, baritonsax, Keeslinger, piano, John Clayton, bas, die toen in Nederland woonde, en Peter Ipma, drums. En het nummer heet Come With Me. Het is een ode aan Thelonious Monk.

0: Borussia Citroen in een fantastisch mooie bezetting. Wim, wat vond jij ervan?
1: Ja, ik vond dit een mooi stuk. En de plaat geeft eigenlijk aan dat ook nog op bas spelen hier Jacques Scholz en Kees Kranenburg. Maar op
2: dit nummer was duidelijk te horen dat het Peter Iepman, John Clayton was. Ik wilde hier nog één stuk van draaien. Kan dat niet?
0: Kan.
2: En dat heet Well, You Need It.
0: En welk nummer is dat van de
2: vijfde plaat? Nummer.
0: Vijfde. Oké. Komt-ie niet? Ja. Ja.

0: misschien hoorde u als luisteraar dat er een klein misverstandje ontstond zojuist. Wim had de plaat van Susja Citroen ook dus afgeluisterd en al een nieuwe plaat klaar had laten zetten. En intussen bedacht hij, ja, we kunnen ook nog wel een stuk meer van Susja Citroen laten horen, wat we zo meteen ook gaan doen. Maar wat hoorden we zojuist? Zojuist hoorden we de plaat van Chet Baker met Duke Jordan en Jesper Lundgaard, die opgenomen is in George Jazz Café en bijgevoegd bij het boek wat met groot succes hier in de buurt en vooral in Arnhem is verkocht. Het boek wat over George Inge, de eigenaar van George Jazz Café, ging. En binnenkort is het Record Store Day op 18 april. En dan zal deze opname samen met nog een extra nummer uitkomen op een prachtige vinyl CD in mooie blauwe kleur. En dan kan iedereen in Arnhem en de omgeving en überhaupt overal in de wereld gaan kijken naar en die plaat gaan kopen waar die wil in de platenwinkels. Dus dat wilde ik even zeggen. En Wim, jij wilt nog wel iets toevoegen daarover.
1: Ja, het is geen vinyl CD, maar een vinyl LP.
0: Oh ja, sorry.
1: En, deze opname was dus de met Solar van Miles Davis. Chet in great form hier. En Duke Jordan, de langjarige pianist van Charlie Parker. En Jesper Lundgaard, dus een van de leading bassisten uit Denemarken. En deze opname is de enige tournee geweest die ooit heeft plaatsgevonden. En dit was dus uit 83, 28 november. En de opname van Susja Citroen is ook gemaakt eerder, in 1983. En dan horen we nu het nummer Well You Need It.

0: Dat was Susha Citroen. En Wim, het is wel een interessant gegeven om Thelonious Monk, de pianist, daarvan composities te zingen, hè?
1: Ja, dus Susha is de enige die een volledig album met haar eigen teksten gemaakt heeft van Thelonious Monk muziek.
0: Ja, heel bijzonder, heel bijzonder. Ja, heel mooi. En wat heb je verder voor ons in petto?
1: Ja, we hebben nu het European Jazz Trio, zoals het ontstaan is vroeger. En dat is met Karel Boulet, Frans Jan van der Hoeven, Roy Dakkes. En dit is een opname uit 1990, die heet Barcelona's Flame. En die zou zijn opgenomen in het kader van de Olympische Spelen toen in Barcelona. En het eerste nummer heet Daydreams.

0: Daydreams. Wim, waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Omdat het een prachtige opening is.
0: Ja.
1: En het is... Waarom heb ik deze plaat gekozen? Omdat dit de laatste opname van het European Jazz Trio met Carlo Boulez is, die opgenomen is in 1990. Toen is Carlo Boulez daarna alleen verder gegaan. En deze plaat is tot nu toe alleen uitgebracht in Japan. En het volgende nummer heet Gypsy in My Soul.
0: En mag ik nog even vragen, waarom heet deze groep European Jazz Trio?
1: Deze naam was bedacht door Japanse producer Makoto Kimata. En die heeft mij gevraagd een jong Europees trio samen te stellen. En dat heb ik toen gekozen als door deze muziek.
0: Oké, mooi. Dankjewel.

0: dat was een volgende het stuk van de plaat van European Jazz Trio. En Wim, wat gaan we nog meer horen hiervan?
1: Dit is Commissar da Novo. En ik weet niet wie de componisten zijn van deze nummers. Maar het klinkt in ieder geval heel mooi. Het is Frans Jan van Hoeven op bas en Roy Dakkers op drums.
0: Ja.
1: En Karel Boulet piano.

0: Nou, dat was een mooie, dromerige opname van Barcelona's Flame van het European Jazz Trio. En Wim, wat heb je voor ons nu in petto? Wat heb je bedacht?
1: De groep Bachida, ook bekend in de 90er jaren. Een plaat die internationaal ook goed ontvangen is en nu nog altijd gedraaid wordt. En ik heb hier, ik weet alleen niet wanneer, welk jaar het is opgenomen.
0: 1984.
1: Van 1984. Want ik heb hier een exemplaar wat we toen gelezen zit hebben aan top 10 hits in New York. En die vooral verkochten voor de Latijns-Amerikaanse markt. En op Puerto Rico, dus Florida en in Californië. En het nummer heet Ponteo en de componist is E. Lobo. Whoever dat is, dat weet ik niet. Maar het klinkt wel heel goed.

0: Dat was duidelijk José Koning, de zangeres van Bachida. En die ook mede Bachida heeft opgericht. En wat we ook hoorden is het laatste van Rob Franken. Wim, vertel me iets over Rob Franken.
1: Rob Franken was de vaste pianist van het programma Session met een eigen band. En hij was verder veel gevraagd in de studio's en was ook in die tijd de vaste pianist van Toets Tielemans. En deze opname is waarschijnlijk de allerlaatste die hij gemaakt heeft. En niemand kon het geloven dat hij plotseling overleden was op zeer jonge leeftijd. Maar helaas, het is zo. En we missen hem nog zeer. Het jazzarchief heeft een speciale actie gedaan om hem heen en ook een plaat uitgebracht. Maar laten we Rob Franken nooit vergeten. Want verder speelt op deze plaat Nippy Noya, onze bekende bongo en timbales speler. Bart Vermeij, die doet ook vocals. En dan Theo de Jong op basgitaar en Gerard Jeltes drums. En het volgende nummer is volgens mij het meest beluisterde op Spotify. En het heet Fra Quem Quiser.

0: Bachida was in de jaren 80 de band. Dat was een hele leuke band wat bijna iedereen wilde horen, hè, Wim?
1: Ja,
0: het was heel populair.
1: Ja, het was Braziliaanse muziek. En is vooral de inspiratie van José Koning. Die als stewardess op de KLM zoveel mogelijk probeerde te vliegen tussen Amsterdam en Brazilië. En waar ze, als ze dan overbleef, dan hield ze zich alleen maar met de muziek daar bezig. En is daardoor, heeft heel veel goede contacten daar opgedaan. En aan haar hebben we te danken dat deze groep heeft bestaan.
0: En haar uitspraak in de taal was ook heel goed om dit zo te kunnen zingen. Hè?
1: Ja.
0: Nou, en dan gaan we nu door met nog één song.
1: Ja, de één song, die heb ik onlangs gehoord. Cor Bakker in het Podium Klassiek. Bedacht hij dat als iets bijzonders. Een nummer van Milton Nascimento. Maar het arrangement klonk een beetje net zo als het horen was op deze plaat. Het heet Vera Cruz.
0: Ja, heel mooi. En dan wil ik nog even zeggen dat we dan eindigen met nog een kleine verrassing. En ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Ik wil Peter bedanken voor met ons samen dit zo te knutselen, dat het een mooi programma is. En uiteraard Wim bedanken voor alle mooie keuzes die hij gemaakt heeft. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

mooie plaats, zeiden wij alweer. We hebben zo van genoten. Mensen, ik zei zojuist, we doen een kleine verrassing. Het is binnenkort Valentijnsdag. En ik kon het niet laten om toch te bespreken Chet Baker te doen met My Funny Valentine.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka

0: verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Kane met het lied Made for Heaven. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en normaal gesproken luisteren we dus elke week een aantal nieuwe nummers die uit zijn gekomen in de hedendaagse christelijke muziek. Maar deze week is het, net als vorige week, vakantieperiode, dus ik kan ook weer niet aanwezig zijn in de studio, omdat ik momenteel, als het goed is, op de Terschelling zit. En dat is nogal een reisafstandje naar Veenendaal, naar de studio, dus dat doen we maar even niet. Dus we hebben geen nieuwe nummers deze week, maar die worden gewoon bewaard voor na de vakantie. Dus deze week gaan we luisteren naar een aantal nummers die gewoon al wat langer uit zijn. En dat wordt natuurlijk alsnog een heel mooie uitzending. Als eerste gaan we luisteren naar 10th Avenue North samen met The Young Escape met het lied No Shame.

Sam Bowman met zijn lied Titan. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van For King and Country. We gaan luisteren naar een lied Middle of Your Heart. This is where it begins.

Tvoj Youth met het nummer God Has Won. Dan gaan we door met het volgende nummer en dat is een nummer van Retain samen met Noemi. We gaan luisteren naar het lied Open Arms.

Damascus met geschiedenislessen. We mogen nu doorgaan met een nummer van Matthew West samen met Ann Wilson. We gaan luisteren naar het lied dat ze samen hebben gemaakt, genaamd Last Page of the Bible.

Citizen Way met een lied Rivals. We gaan nu door met een lied van Strings and Heart samen met Claire Leslie. We gaan luisteren naar het lied Honeydew.

One Common met een lied Wanna Be Like You. We gaan nu door met een lied van Hawk Nelson en geluisterd naar een lied He Still Does Miracles.

0: We Are Messengers met het lied Wholehearted. Nog één nummer voordat we even overschakelen naar het nieuws. We luisteren naar Soulbox met het lied New Me.
1: It's like, this is the new me.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: De toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Switchfoot met If the House Burns Down Tonight. Welkom bij de tweede helft van deze uitzending. We hebben nog een mooi uur te gaan met een aantal mooie nummers. Te beginnen met als volgende nummer Capital Kings met hun lied Forever.

Joel Vaughan met Prayed Up. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van We Are Leo samen met Rapture Ruckus. We gaan luisteren naar het lied Fight Back Soundtrack.

Force Frank met zijn lied Hallelujah. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Unspoken. We gaan luisteren naar een lied Can't Even Love Myself.

Hillsong Young and Free met het lied Love Won't Let Me Down. We gaan nu door met een lied van Elijah Thomas en gaan luisteren naar zijn lied Breathe.

David Leonard met zijn lied Well Done. We gaan nu door met een lied van Brandon Lake en we gaan luisteren naar zijn lied Tear Off The Roof.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Lijst aan, pray, everywhere we go.

Toby Mac en Holland met het lied Lights Shine Bright. We beginnen alweer aan het eind van het programma te komen, maar we hebben nog, ja, dat zeg ik wel, we hebben nog een goede 14 minuten te gaan. Als volgende nummer mogen we gaan luisteren naar We Are One met hun lied Future.

Michael W. Smith met Your Love is a Flood. We hebben nog twee nummers te gaan in deze uitzending. En de eerste daarvan is van Rock City Worship. We gaan luisteren naar een lied, Imagine.

0: Imagine.
1: Ja, dat was dus Rock City Worship met Imagine. En daarmee zijn we ook weer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren ook naar deze uitzending. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren, dan kan dat natuurlijk via de afspeellijst op onze Instagram pagina in de bio. Thisisliving.stilok, STILOK. Als ik het tenminste tijdens de vakantie nu aan denk om die bij te werken, maar ik zal mijn best doen. Dan rest mij nu voor niks dan u een hele fijne en gezegende week toe te wensen. En dan sluiten we het programma af met Equippers Revolution met een lied Where Your Spirit Is. Tot volgende week.

0: van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Abedion Music. Evert-Jan van Beek.

Muziek van de Britse band Temple Zullen Strange or Be Forgotten. Dat komt uit 2017. Daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelian Music. Voor deze dinsdag 3 februari. Vandaag is aflevering 90. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van een band. Ja, nee, je zou natuurlijk als band zijnde ook gewoon een naam kunnen kiezen die meer een verwijzing lijkt te maken naar voedsel dan naar muziek. Nou, de Amerikaanse band Finger Foods, die doet dat. De vierkoppige band komt uit Nashville, Tennessee. De muziek van deze indie band bevat elementen van country, folk en noise. Een debuutalbum genaamd Detroit is op 17 januari jongstleden verschenen. En op het album ook de single Escalator. En die hoor je nu in een nieuwe aflevering dus van Abelian Music. Wees welkom.

De Australische indie folkband Boy and Bear met Where Does Life Begin? Dat komt uit 2025. Dan gaan we nu weer naar splinternieuwe muziek, zou ik haast willen zeggen. Nou ja, of dat helemaal waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval, nieuw genoeg. In 2006 werd in Hamilton, Ontario, de Canadese band Arkles opgericht. Een vijfkoppige alternatieve band heeft de teller qua studioalbums al op 10 staan. En de laatste verscheen in 2024. Dan zou je inmiddels wel gaan denken, wanneer verschijnt het volgende album? Nou, dat is nog niet bekend, maar wel is er een nieuwe single genaamd Money. En waarop Arkles samenwerken met de uit Alaska afkomstige band Portugal The Man. En die hoor je nu dus, Money van Arkles.

muziek van de Australische singer-songwriter Gordy. Dat schrijf je met een G en een I. En dit zijn de Snuts uit Schotland met Millionaires.

Als ik me niet vergis, deze band opgericht in 2015 uit Schotland. Dus de Snuts hoorde je met Millionaires. En dat plaatje komt uit 2024. Daarvoor dus nog Gordy met Sandwiches. En die hoorde je niet zomaar, die hoorde je namelijk in de AO2SK mix. En dat is een plaatje uit 2020. Als je het hebt over de naam Jack Pleasance, dan kom je al snel uit bij de Britse komiek en zanger. Die leefde van 1874 tot 1924. Maar in dit geval hebben we het over de Amerikaanse singer-songwriter die uit Californië komt. Afgestudeerd aan de Universiteit van Yale en daarna in het bedrijfsleven terechtgekomen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Hij stopte daarmee en besloot iets heel anders te gaan doen. En dat werd muziek. Indie pop, om precies te zijn, en volgens eigen zeggen een sound geboren uit zonlicht en bewust alleen zijn. Zijn debuutsingle verscheen vorig jaar oktober, genaamd Che Allee. En Jack heeft een nieuwe single en die heet I Remember.

Ze werken aan de muziek vanuit Manchester, deze Engelse band genaamd Everything Everything. Hoorde je ze met Night of the Long Knives uit 2017. En daarvoor hoorde je dus ook nog nieuwe muziek van de Amerikaanse Jack Pleasant. Zijn nieuwe single die heet I Remember. De vijfkoppige band Madwoman is ontstaan in de moerassen van Gainesville in Florida. Zoals ze zelf zeggen ook trouwens. De band combineert een elektronische muziek met echte live instrumenten. De eerste single verscheen in 2019, waarna in 2021 hun debuut EP verscheen. Of en wanneer een heel album gaat uitkomen is niet bekend. Wel is er een nieuwe single en die heet Daylight. En die hoor je nu hier bij 1 van 1.

Afkomstig van het album Skellig van deze Britse singer-songwriter David Gray. Je hoorde Heart and Soul uit 2021. En daarvoor hoorde je dus ook nog de nieuwe single van Mad Woman. En die heet Daylight. Zometeen de huidige single van The Kings of Leon. Maar allereerst Katie J. Pearson. Dit is Beautiful Soul. En dat komt uit 2020.

Je luistert naar Eén Vallei, naar het programma Abelia Music om precies te zijn. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Je hoort de muziek van uit Bristol, Engeland dus. Afkomstige Katie J. Pearson met Beautiful Soul. De Amerikaanse band Kings of Leon heeft toch geen introductie meer nodig, zou je zeggen. Een echte familieband van de Follow Hill broers en neef, moet ik zeggen. Uit Nashville, ontstaan in het jaar 2000. Het wereldwijde succes kwam met de single Sex on Fire en het album Only by the Night in 2008. Sindsdien niet meer weg te denken uit muziekland en in 2024 verscheen alweer album nummer 9. Na het studiealbum verschijnt er ook zo nu en dan een EP. En de meest recente verscheen op 7 oktober. Nee, zo 7 november moet ik zeggen. 2025 dus. Met als titel EP number 2. Ik heb het over The Kings of Leon. En de single To Space die dus ook op die EP staat.

0: Beetje raar einde van deze plaat, want hij loopt ineens af. Maar hij is nog niet eens afgelopen. Maar goed, waarom ze dat hebben bedacht? Ik heb geen flauw idee. Maar goed, het is zo.
1: Gitaren, check. Drums, check. Keyboard, check. Abelion Music.

Jorda, de Britse singer-songwriter Yves Wilder. Ze komt uit Londen. Begon met het schrijven van muziek toen ze 8 jaar oud was. Op haar 16e kwam ze met haar eerste EP die ze onder eigen beheer uitbracht toen destijds. Dit voorjaar moet haar debuutalbum gaan verschijnen. Als voorloper kunnen we in ieder geval vast genieten van de single Everybody Talks. En die hoorde je zojuist als, laatste plaat van Bailey Music voor deze week. Dus dank je alvast voor het luisteren. En mocht je alles nog rustig op je gemakje willen nalezen, dan kan je dat doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet met een korte beschrijving. En ook nog met een beetje geluk een videoclip naar YouTube erbij. Of als die er niet is, dan wel een link naar Spotify. Dus ga zeker even kijken op abelion.nl. Daar vind je trouwens ook mogelijkheden om te reageren op dit programma, mocht je daar behoefte aan hebben. Goed, dan gaan wij naar een Franse singer-songwriter. Die heet Emma Castellino. In 2023 kwam ze met deze single genaamd But That's Okay. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer. Het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Verenigd Koninkrijk. Is een Britse band dus. Gaan al mee sinds begin jaren 80. Easy, hè? Die kennen wij natuurlijk van The Heat of the Moment uit de jaren 80. Was wel hun grootste hit. Maar de man hebben een nieuw album onderweg. Het is begin november dat hij uitkomt. Het album gaat Indigo heten. En daarvan is deze single al uitgekomen. The Traveler. Met als subtitel Into the Light. En die hoorde je als opener van Schouder de Nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat met de vaste onderdelen. Zoals daar zijn de Killer Classic. Daarin gaan we 10 jaar terug naar het jaar 2016 dus. Het album van The Pretty Reckless is Who You're Selling For. Je hoort zometeen Take Me Down. In de oefening terug naar het debuutalbum van de band Demon Hunter. Heet uiteraard ook Demon Hunter. Komt uit het jaar 2002. Je hoort zometeen Infected. En in de showcase, dank voor de suggestie Jan Willem, Apocalyptica en Worlds Collide uit het jaar 2007. In de eerste week hoor je Helden. Rock 13, voor de tweede week op de nummer 1 positie Dogstar en All In Now en nieuw binnen Marilyn Manson en Exit Wound. En deze mannen speelden ooit samen in Shotgun Messiah. Het is Zan Cody en zij hebben een nieuwe uit, die heet Sever.
1: The only one.

uit Duitsland. Zijn dus onze oosterburen. Xander, ja, gaan al een tijdje mee hoor, sinds 1994. Het nieuwe album is onderweg, het heet Eclipse. Daarvan hoorde je North Star. En daarvoor Zan en Cody. Dat zijn Zilly Zan en Harry Cody. Die speelden ooit in Shotgun Messiah. En tegenwoordig doen ze het gewoon weer lekker samen. Je hoorde Sever. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. Dat doen we gewoon te getrouw met de Killer Classic. Soms gaan we 5 jaar terug, soms 10, soms nog meer. Deze week maar 10. Dan gaan we terug naar het jaar 2016. Killer, killer, killer, classic. En in het jaar 2016 bracht de band The Pretty Reckless een album uit. Het heette Who You're Selling For. Ik heb ze een keer of 2, 3 live gezien, ook in het voorprogramma van AC/DC. Ik vind ze nog steeds fantastisch. Uit het jaar 2016 is dit toch wel de beste. The Pretty Reckless en Take Me.

uit North Carolina. Stellar Circus. Binnenkort in Nederland trouwens. In het voorprogramma van Evergrey. Op 11 december in Baruch in Rotterdam. En op 12 december in Maastricht in de muziekgieterij. Stargazer is hun laatste. En voor Stargazer gingen we 10 jaar terug in de tijd. En deden we met het album van The Pretty Reckless. Who Are You Selling For? Je hoorde Take Me Down. Je weet wel, die band van Taylor Momsen. En ook die zijn in Nederland. Op 23 november staan zij in Amsterdam. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer, die is lekker. Die is van Marilyn Manson, die heet Exit Wound. En deze band staat voor de tweede week op de nummer 1 positie van de Rock 13. Het is Dogstar en All.

0: nieuwe album is net uit van Marilyn Manson. One Assassination Under God, Chapter 2. Zijn single komt nieuw binnen in de Rock 13, Exit Wound. En voor Exit Wound hoorde je Dogstar. Voor de tweede week op de nummer 1 positie, je weet wel, die band met Keanu Reeves. En All In Now. Gaan wij voor de tweede keer terug in de tijd hier in Schouten. Maar nou iets verder terug dan de vorige keer. We gaan kijken naar een debuutalbum van de band Demon Hunter. En dat album komt uit het jaar 2002.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In de Oerknal gaan we even kijken naar het debuutalbum van de band Demon Hunter. Dat is een christelijke band. Het album heet uiteraard ook Demon Hunter. Dat kan niet anders. Ze komen uit Seattle, Washington. De stad van de grunge. Maar dat is dit niet. Kan ik je wel vertellen. Is alles behalve grunge. Maar ik vind het wel heel lekker. Uit het jaar 2002 van Demon Hunter is dit

was van de zomer in Spanje, in Cartagena, begin juli. Het traden ze op het festival Rock Imperium. Anthrax hebben we het dan over. Deze speelden ze trouwens niet. The Edge of Perfection. En voor The Edge of Perfection gingen we even terug in de tijd hier in Schoten. Vannacht naar het jaar 2002. Dat deden we met het album van Demon Hunter. Dat heet ook Demon Hunter. Je hoorde Infected. Leuke festivals, leuke concerten, allemaal nog te gaan. Ik ben er bij een paar bij, ik hou je absoluut op de hoogte. En je luistert natuurlijk nog steeds naar Schouten vanaf op YouTube. Rock'n'roll muziek met daarin heel veel rock en heel veel metal. Suggesties altijd welkom, en dat weet je. Eddie@schouten.net heeft Jan-Willem ook gedaan. Daarom draaien we zometeen Apocalyptica in de showcase. Maar jij kan ook jouw muziek laten horen. Eddie@schouten.net. Deze band komt uit Italië. Temperance, zo heet de band. En ze hebben het over The Devil. En wat betekent dat? Nou, dat betekent sin, sin en nog eens sin.

0: gekomen uit Duitsland, Dominum. Binnenkort in Nederland overigens, op 13 december in Utrecht. Dark Melodies van het nieuwe album Night Is Calling. En daarvoor uit Italië, Temperance and the Devil Sin, Sin, Sin. Brengt ons bij het einde van dit programma. We hebben nog één vast onderdeel, dat is de showcase. En dat is een speciaal verzoek van Jan-Willem. Jan-Willem zei, Eddie, je moet eens een keer een album van Apocalyptica gaan draaien. Nou, dat gaan we doen, Jan-Willem. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 2007.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Want Jan-Willem wilde graag het album Worlds Collide centraal stellen in de showcase hier in Schouten bij Nacht. In de eerste week een cover van David Bowie. Ik hou niet van covers, maar deze mag. Dit is Helden. Tot volgende week. Doegie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat